0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en dat stond.

kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn. Maar neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt.

0: Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na 10 jaar restaureren met een groep van circa 10 vrijwilligers en de steun van diverse bedrijven en particulieren is de stofzuiger, een bus van het merk GMC uit 1947, als nieuw uit de loods vandaan gekomen.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en dat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Vrilarski. Met bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezichtigen, van 10:30 morgens tot 5:00 middags, behalve op maandag. Kijk voor meer informatie op info@kranenburg.nl.

0: Indien en Welzijn, Arjan Posma. Dag Arjan.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer. Leuk dat je er bent.
1: Altijd gezellig bij jou.
0: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken was dat je naar Broek op Langendijk een lezing gaf, hè?
1: Ja, ja, dat was een leuke... Nou, het was volle bak. Ze moesten overal extra stoelen vandaan halen. Dus dat was erg leuk.
0: Nou, mooi. Leuk dat er zo'n belangstelling voor is.
1: Ja, hartstikke leuk. En ik had een grappig onderwerp. Ik had het over vernieuwde inzichten over exoten, heb ik het over gehad.
0: Oké. Okay. Maar heeft het ook met klimaat te maken? Of moeten we dan heel ergens anders over na gaan denken?
1: Nou, kijk, je hebt dieren die komen hier op een eigen houtje doordat het weer anders wordt. Maar dat soort dieren noemen we geen exoten. Nee, het zijn dieren die op de een of andere manier dankzij ons hier gekomen zijn. Dieren en planten. En daar willen we op de een of andere manier altijd heel graag bestrijden. Maar er zijn nogal wat hoogleraren die zeggen, het bestrijden van die dingen doet meer kwaad dan goed.
0: Oké, en welke middelen moeten we dan aan denken?
1: Welke dieren bedoel je? Nou, zoals rivierkreeftjes, de Amerikaanse vogelkers, halsmandpakieten, al dat soort dieren. Die passen gewoon eigenlijk veel beter in ons ecosysteem dan je zou denken. En het laatste nog een presentatie van twee ecologische hoogleraren. Die zeiden inderdaad, het bestrijden doet kwaad dan goed.
0: Hotel. Ja. Nou.
1: Dus je kan beter het ecosysteem versterken. Want als je goed kijkt naar de problemen die een exoot kan veroorzaken. Als je goed kijkt, uiteindelijk is het altijd een verandering die wij zelf bewerkstelligd hebben.
0: Ja. Nou, iets om over na te denken. Hè?
1: Dat dacht ik, ja.
0: Hey, Arjan is ook in de teken, hè? Het tekenseizoen is sowieso is de teken het hele jaar door wel een onderwerp. Maar ja, het voorjaar is weer begonnen, dus meer aandacht.
1: Altijd goed, altijd goed. Daar moeten we goed op letten.
0: Dus heb je het al zelf een keer meegemaakt?
1: Nou, we hebben een keer bij Landschap Noord-Holland, toen werden alle vrijwilligers en alle boswachters werden gecontroleerd op antistoffen voor Lyme. En toen had iedereen het, behalve ik.
0: Kijk, hoe komt dat? En dat is gekomen, denk je?
1: Omdat ik altijd een lange broek aan heb. Ik draag nooit een korte broek.
0: En dat is ook een belangrijke tip, hè?
1: Dat is de allerbelangrijkste bescherming die je hebt. Als je een lange broek aan hebt, dan ben je al de meeste teken ben je zo ongelooflijk kwijt. Je kleren zijn de eerste lijn van verdediging. Dus als je je broek een beetje over je schoenen heen zit, als je je bovenkleding, je blouse of je t-shirt een heel klein beetje laat bloezen, dan kunnen die teken alleen maar omhoog kruipen. Op een gegeven moment komen ze daar terecht en ze laten zich ook weer gewoon vallen. Dus dat scheelt zoveel. Dus ook als je met je kinderen lekker in het bos gaat zitten en ze willen lekker spelen, doe ze alsjeblieft een lange broek aan en dan ben je heel veel gedonder kwijt.
0: Ja, ook straks in de zomer mocht het toch echt warm weer gaan worden en je toch het bos in wil, hou er even rekening mee.
1: Ja, kijk, een korte broek die is voor op het strand, in het zwembad, op de camping. Maar als je in het bos ingaat, dan daar hoort een korte broek eigenlijk niet bij.
0: Nee.
1: En als het heel warm is, kun je beter een dunne broek aantrekken. Dat is vaak luchtiger en net zo cool als een korte broek.
0: Goed zo. En hoe zit het met onze honden bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moet je ook inderdaad goed nakijken op die teken. We hebben wel leuke nieuwe dingen ontdekt. Kijk, een teken, dit is een klein spinachtig diertje. Dat zit meestal bovenop een graspriet te wachten tot er iets langs liep. En vroeger dachten we, hij grijpt zich vast aan ons en laat zich eraf trekken. Maar daar blijkt iets heel anders aan de hand te zijn. Die teken die maken gebruik van statische elektriciteit. Dus als wij in de buurt zijn en op een aantal, zeg op 10 centimeter langslopen, dan wordt die eigenlijk door die elektriciteit gewoon op ons gezogen. Plop, dus ze hoeven ons eigenlijk niet eens vast te pakken.
0: Dus die teken, door die beweging van ons, zeg maar, wordt die teken eigenlijk naar ons toegetrokken.
1: Ja, hij heeft een wat andere polariteit en wij, doordat we door het gras lopen, ontstaat er statische elektriciteit. En dat gebruikt die teken om de afstand te overbruggen naar ons.
0: Ja, en ook naar de honden bijvoorbeeld.
1: Ja, ook naar de honden, ja.
0: Hoe is het met Skipper?
1: Dus, ja, met Skipper gaat het goed hoor. Het is een oud mannetje, hij is op dik 14. Maar hij is nog lekker levendig, hij is lekker actief. Maar ik doe wel voorzichtig met hem, dus ik had hem anders altijd mee naar lezingen. En dat doe ik nou alleen nog als het in de buurt is en als het echt leuk is voor hem.
0: Ja.
1: Want de lange autoritten worden te zwaar voor hem.
0: Worden te pittig voor hem. Maar ook goed op teken hou je hem bij, hè?
1: Altijd in de gaten houden.
0: Ja, ja. Hartstikke goed. En wat wilde je ons nog meer vertellen, Arjan?
1: Even kijken, wat hadden we nou van tevoren bedacht? Er is een mooi ding gebouwd in het Amstelmeer. Daar heeft in samenwerking met Landschap Noord-Holland hebben ze een soort vogeleiland aangelegd. Waar andere roofdieren slecht bij kunnen voor visdiefjes, kluten en allemaal dat soort watvogels. Dus dat vind ik wel een hele spannende nieuwe ontwikkeling die ze gemaakt hebben.
0: Ja, ja. Een soort eiland waar allerlei soorten vogels dus eigenlijk landen.
1: Ja, en kunnen broeden op een veilige manier. Dus eigenlijk, die vogels broeden graag op het wat, maar dat is gevaarlijk. Dus op deze plek hebben ze een stukje wat nagemaakt. Een soort zandbank met grind. Dus ik ben benieuwd wat erop gaat zitten. Je kan het van de weg goed zien. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal wel niet gaat broeden.
0: Goed zo. Nou, belangrijke mooie dingen allemaal weer, hè?
1: Ja, dat zijn hartstikke leuke dingen. En het voorjaar komt eraan. Dus er is zoveel te genieten. Je ziet de futen overal balsen. De vogels zijn druk bezig. Een van de vogeltjes waar ik zelf altijd erg gek op ben, is het winterkoning. Een heel klein vogeltje. Die zit nou bij mij in de overkapping, zit die een nestje te maken. Ja, dat is geweldig. En zij bouwen hele bijzondere nestjes. Want hij gebruikt mos en oude blaadjes. Maar hoe blijft dat nou allemaal aan elkaar? Nou, hij verzamelt spinracht van spinnenwebben.
0: Oké.
1: Dat verzamelt hij met zijn snavel tot een bolletje. En dan naait hij alles aan elkaar vast.
0: Bijzonder.
1: Ja, echt bijzonder. Echt hele mooie kleine nestjes. Dus ik vind dat zulke stoeltjes, daar word ik ook altijd heel erg blij van.
0: Ja, ja, zeker. Hé, hey, hoe is het met je vijver?
1: Met mijn vijverplan, ja, daar zijn we mee bezig. Om te kijken of we met een vijverfabrikant een mini vijvertje kunnen maken. Die eigenlijk geschikt is voor egels om in te zwemmen. En als drinkplaats en wasplaats voor andere dieren.
0: Ja, want daar hebben we het een keer over gehad dat de egel eigenlijk ook water nodig heeft, hè?
1: Die heeft water nodig en nog veel meer dieren. En onze nieuwbouwwijken is het water in de sloot vaak onbereikbaar door een hele sterke oeverbeschoeiing. Eigenlijk een soort muurtje. Dus heel veel dieren die eigenlijk meer aan het water in de dak houdt. Maar als het heel droog wordt, ja, dan krijgen ze een probleem.
0: Ja.
1: Ja, en egels moeten echt kunnen zwemmen iedere 2 weken. Om de vlooien en de luizen te drinken. Dus dat heeft hij echt nodig. Dus als je nou zo'n klein bakje maakt, waar die makkelijk in en uit kan komen. Ja, dan heb je een geweldig stuk wellness voor heel veel dieren in je achtertuin.
0: Ah, superleuk. Hey Arjan, we spreken als er leuke ontwikkelingen zijn, hè?
1: Tuurlijk, altijd welkom.
0: Hartstikke goed. Arjan, dankjewel. Het was weer een feestje om je te spreken. En we gaan elkaar weer gauw bespreken, hoop ik.
1: Nou, tot heel snel, Willy. Dankjewel, hoor.
0: Graag gedaan, Arjan.
1: Doei.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indien en Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan de flooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan... en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn... het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog, dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug, hè?
1: Dan zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei het net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak... dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, als het niet overgaat, inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan de relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar flooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, flooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor flooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar ja, zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf. Vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over. Behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... Dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel, wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: ook
1: is natuurlijk
0: scholen
1: de boodschap.
0: Opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja. En teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimble Bos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan. Dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is.
0: Ja.
1: Nog niet praten over roken zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, en dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, het is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Dat zijn vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op.
1: Er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Nieuws.
1: Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. En honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het echt veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even.
0: Ja, bij deze. lisetteprager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we weer een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 4 kilometer file tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Velsen. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein, 5 kilometer file door een ongeluk, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
3: Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen, liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij dakloze opvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur. En dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
3: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
5: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken.
3: Gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
5: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maandag voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeersterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80, uitgaansagenda.
5: Tot en met 14 mei is in het Zeehuis een gratis kunstexpositie te zien van werk van textielkunstenaar Mirjam van der Linden en kunstfotograaf Sabrine Vermeulen. De expositie is dagelijks open van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maandag voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en dat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanuit Bisbergen, ondernemersvereniging, wordt al 2 jaar gewerkt aan een aantrekkelijk en sfeervol centrum voor bewoners en bezoekers. Zij zorgen voor onder andere de mooie sfeerverlichting in de winter, deelname aan lichtjesavond in de zomer en andere evenementen. Ook wordt dit jaar extra bloemen geplaatst om de mooie uitstraling van het centrum nog meer te versterken. Verder is gewerkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo voor Bergen. De eerste zichtbare uitingen daarvan zijn de nieuwe vlaggen, die inmiddels op de plein hangen. Het doel van de nieuwe huisstijl is Bergen op een mooie manier op de kaart zetten.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers hun vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie hier streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen, liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Cyclomedia maakt van begin mei tot eind juni nieuwe panoramafoto's in de gemeente Bergen. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft in deze periode toestemming voor het rijden op voetpaden, fietspaden en voetgangersgebied.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende, Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdi zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Karle Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Dijkemaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij daklozenopvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden zijn auto's voor de deur en dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Strandpaviljoen De Zilvermeeuw staat stil bij een bijzonder moment. Wat in 1960 begon als een kleine campingwinkel, groeide 6 jaar later uit tot een vertrouwde paviljoen aan zee waar generaties samenkomen. Nu bestaat het paviljoen 60 jaar. Een bijzonder jubileum voor het familiebedrijf uit Egmond aan Zee.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.
5: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

rest van een feestdag. Weet je, rustig aan vandaag. Ja, hoor. Vijf mei. Bijna iedereen is vrij. Behalve... Nou, wie moet er weer werken? Ja, ja, ja. Het is wel goed. Shammy Tiger, daar begonnen we mee met Slow Down, Slow Down. We gaan gezellige plaatjes draaien. U zit weer lekker bij 80 aan tafel. Misschien wel in de tuin. Het zonnetje komt er af en toe door. Maar best wel een leuke dag. And I like your Bermuda. And you like mine. Dit is Los Alegres.

0: Alegres en I Like Your Bermuda and You Like Mine. Ja, een beetje swingende muziek, maar nu gaan we toch even rustig aan doen. Waar is mijn smoothie? Alegres en I Like Your Bermuda and You Like Mine. Ja, een beetje swingende muziek, maar nu gaan we toch even rustig aan doen. Waar is mijn smoothie?
1: Smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat bedoel ik. Oh, die is zo mooi.

Johnny Mathis, I'm stone in love with you. Stapel verliefd. Ja, en u kunt vandaag ons, mensen van de televisie, ook op diverse plaatsen tegenkomen. Er zijn veel mensen de deur uit om reportages te maken over 5 mei, de bevrijdingsdag, en wat er dan allemaal te doen is. U ziet het vanzelf op de tv verschijnen. En intussen luistert u lekker naar de muziek. It's Corrie Day. We wiggle and we giggle all night.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Vandaag is het overwegend zonnig met een maximumtemperatuur van 14 graden en een windkracht 4.

zonnige muziek op je radio. On your dial with a smile. Jawel, hè. Ga naar Mexico. De zangeres zonder naam. Ik ben naar Mexico.

0: zonder naam.
1: Oye.
0: Mexico. De muziek gaat lekker door. Hier is Bob Dylan. I want you.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en dat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
11: En allemaal mee eten.
10: Presentatie Juriaan Kniezen.

maar doe maar even opnieuw hoor, want we werden middenin onderbroken door het nieuws. Ik had er niks in de gaten, weet je wel. En in één keer eruit gaat de rand, jongens. Ik kent dat niet. Bob Dylan was dat, and I want you oh so bad. And this is Len Berry. 1, 2, 3.

met zijn eigen 1, 2, 3 show. 1, 2, 3 was dat hier bij Radio 80 op 5 mei. En toch een protestzanger draaien. Ja, dat hoort er toch bij. Ver Griekner, hij kwam uit België. En hij zong Ring Ring, I've got to...

mag niet met volle mond zingen. Wat is dit dan? Een lunchprogramma. Dat doen we toch niet, hè? Verre kriknaren was dat. Ring, ring, I've got to sing. En na jaren van afwezigheid gaan we toch af en toe weer eens met een raket naar de maan.

0: produceert platen. Maar hij zingt er zelf ook. Wils enige man, deze Jonathan King, Everyone's Gone to the Moon. Hier is Tom Jones. What's new, Pussycat?
1: What's new, Pussycat? Whoa!

een leuke plaats van Tom Jones, What's New Pussycat. Dit is zo'n mijmerplaatje, hoor. Rustig voor je uitkijken, lekker ontspannen, leven, lekker helemaal niks.

weer eventjes in Volendam. Met de Cats and Times or When. Dit introotje kent iedereen. Otis Redding, Duck of the Bay.

Otis Redding. Heerlijk plaatje, hè? Zo langs de boulevard. Op het terrasje. De zee horen ruisen. The Duck of the Bay, heerlijke plaats. We gaan naar Den Haag, beste mensen, naar de Golden Earrings. Toen nog met een S erachter. En The Sound of a Screaming Day. Kan het toepasselijker op een dag als vandaag?

Listen to the sound of a screaming day. Ja, bevrijdingsdag, hè? Dan is het zo'n dag dat je denkt van... nou, dit kan wel eens een prachtige dag worden. En het weer, dat werkt ook heerlijk mee. Dus wij gaan eens eventjes een plaatje draaien. Hey, ik moet eventjes op een paar knopjes drukken. Ja, ik moet het programma zelf ook technisch realiseren. Maar ik wilde per se deze nog even draaien van Tiny Tim.

dat was Tiny Tim en Tiptoe Through the Tulips with Me. Je houdt van die plaat of je haat hem, dat is wel waar. Maar ik vind het toch wel leuk gedaan, hoor. Hey, daar is onze tune weer. En we gaan op naar het landelijke nieuws. Tot zometeen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.
6: Ja, we zijn er weer, luisteraars. Live-uitzending vanuit Studio 1.

er waren ook tv-filmpjes van deze groep te zien. Die waren niet om door te komen. Echt. Maar de liedjes waren erg leuk. En dat maakt een heleboel goed. Ja, lunch. Met Radio 80. En kent u deze man nog? Nick McKenzie.

Wat een mooi plaatje. Hè? Jammer dat we nooit meer iets van deze man hebben gehoord. Nick McKenzie noemde hij zich. En het was getiteld One is One. En over het volgende nummer, daar raak ik me niet over uitgepraat. Want iemand heeft ooit het gerucht verspreid, wat volkomen vals was, dat ik dit plaatje zou hebben ingezongen. Dat is helemaal niet waar. Gary Shearston heeft het wel degelijk zelf gedaan. I get a kick out of you.

Carrie Sheerston en I Get a Kick Out of You. We gaan naar 1975 met de Bay City Rollers, Saturday Night.

City Rollers. Saturday night. Dan gingen we altijd naar de discotheek. Weet u dat nog? Ja, en dan is het nu tijd voor onze country classic. Hier is Kenny Rogers.

luisteren naar onze country classics. Kenny Rogers en Lucille. We gaan naar het jaar 1978, denk ik zo'n beetje. Ja. Een hele grote hit geweest voor Gary Rafferty. Dit is Baker Street.

0: Jerry Rafferty. En dat was inderdaad Baker Street. En ik ga iets doen wat ik in mijn hele carrière geloof ik nog nooit heb gedaan. Bent u nieuwsgierig wat? Nou, ik ga een plaats draaien die is opgenomen in mijn geboortejaar.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flash.

Ja, inderdaad, een plaat uit 1955. Dinah Shore, Whatever Lola Wants, Lola Gets. Ga op naar het nieuws. Met Moon River.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen en liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoeft uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

0: Kok van der Palm. Je hoort hem nooit meer op de radio. En hij maakte zulke leuke plaatjes. Dit was er eentje van, die heette Mira. Dit is April Stevens.
1: Hi. Hi. Tiger.

Bill Stevens. Teach me, Tiger. Dan nu een gouden oude rood-wit-blauwe van Jasperina de Jong.

Guus Vleugel en Joop Stokkermans schreven dit moois. Had een mens maar geen familie op aard. En zang onder andere van Jasperina de Jonge. Is ook een mooie hoor. Vergeten plaatje van Diana Ross. When you tell me that you love me.

0: Jammer hoor, een beetje een vergeten hitje van Diana Ross. When you tell me that you love me. En hier zijn de We Papa Girl raps uit 1988. En we rule.
1: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

De Wee Papa Girl rappers en We Rule. En daar zitten ook weer van die mama appelsapjes in. Zoals de pannenkoekendans en Peter heeft het overleefd. Nou, gelukkig voor Peter natuurlijk. Het is Janice Ian in het 17e.

de weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Vandaag is het overwegend zonnig met een maximumtemperatuur van 14 graden en een windkracht 4.

0: Ja.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij daklozenopvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur en dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Menijlo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zelfstandig wonende ouderen tussen de 70 en de 100 jaar in Egmond aan Zee krijgen binnenkort een camera in handen. Een nieuw fotoproject van fotograaf Caro Bonink maakt hen zichtbaar door hun eigen fotografie en verbindt hen met buurtgenoten. Ook jongere inwoners kunnen meedoen als fotomaatje.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers hun vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. Een ongeluk op de N242 richting Heerhugowaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. 1 betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden 2 rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en dat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de 3e keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 20 mei organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente uit Geest, Castricum, Heemskerk, Berg en Heilo gezamenlijk een bijzondere fietstocht in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers beweging met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. Inschrijven kan via www.actiefinbergen.nl.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

De Good Old Rolling Stones op Radio 80. Op deze bijzondere dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En dat vieren we met z'n allen. En dat doen we hier ook bij de Good Afternoon Show. Middels leuke muziek, want ja, we vieren de vrijheid. En dat doen we met z'n allen. Door de Harlem Shuffle zojuist voorbij komen. Het is 4 minuten over 4. Tot aan 6 uur zijn we bij je. Nu met Summer. Hier is Homewrecker.

0: op de radio bij Radio 80. Je hoorde de Homewrecker in de Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag 5 mei. We gaan er eentje doen, ouderwets vanaf vinyl. Hier is Carly Simon en Why.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: De lekkerste muziek van toen en nu. Dit is de

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na 10 jaar restaureren met een groep van circa 10 vrijwilligers en de steun van diverse bedrijven en particulieren is de stofzuiger, een bus van het merk GMC uit 1947, als nieuw uit de loods vandaan gekomen.

Hier word je toch vrolijk van, hè? De Mavericks in mariachi-muziek in optima forma, waar zij zo goed in waren. Jordan Dance the Night. Hier word je toch vrolijk van, hè? De Mavericks in mariachi-muziek in optima forma, waar zij zo goed in waren. Jordan Dance the Night Away. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. En over mooie muziek gesproken. We dalen af naar begin jaren 80. Toen was daar Billy Ocean met Red.

0: helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluid.

geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemster kaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie hier streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: espresso macchiato.
1: Hoe wil je hem hebben, je koffie? Deed met het Songfestival. Tommy Cash en espresso macchiato hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag, op deze bijzondere dinsdagmiddag, want het is 5 mei en wij vieren Bevrijdingsdag. En we draaien ook mooie muziek voor.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het risico op natuurbranden is momenteel uitzonderlijk hoog in Nederland. Door aanhoudende droogte geldt in een groot deel van het land het hoogste waarschuwingsniveau. Waarbij ook duingebieden in Noord-Holland nadrukkelijk worden genoemd als risicogebied.

The Feeling en Fill My Little World bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Het is inmiddels alweer 11 minuten voor 5 geworden. We kunnen nog 3 plaatjes tot aan het nieuws draaien. Dat doen we ook heel snel. Zoals deze van The Temptations. Dit is een fijne, gouden ouwe. Dit heet My Girl.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. De Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Good afternoon met Bart.

Alon Roudet en de New Age in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 90. Gaan we doen met Total Touch. Hier is Touch Me Here en Touch Me There.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Cyclomedia maakt van begin mei tot eind juni nieuwe panoramafoto's in de gemeente Bergen. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft in deze periode toestemming voor het rijden op voetpaden, fietspaden en voetgangersgebied.

Ja, het is wel een lekker lullig plaatje, maar hij is zo leuk. Catherine Ferry en de Twaar hier bij Radio Tachten voor de Kust en Duinstreek. Op deze dinsdagmiddag bij Radio Tachten voor de Kust en Duinstreek. En we draaien alleen maar leuke plaatjes, omdat het ook bevrijdingsdag is vandaag. Vandaar de volgende. Hier is Randy Crawford en Nightline.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar komt 10.000 euro tekort voor de editie van 6 en 7 juni. Eerder was het gat nog 20.000 euro, maar de helft is inmiddels gedekt door een gulle sponsor. Door stijgende kosten voor onder meer veiligheid en opbouw is extra steun nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om bij te dragen. Het evenement gaat hoe dan ook door. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Herugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Jimmy Somerville. En To Love Somebody. Een tijdje niet meer gehoord op de radio. Ik denk, ik pak hem er weer eens bij. Want we moeten er een klein beetje een feestje van bouwen op deze bevrijdingsdag. We gaan nu wel eens naar de Killers. Een one-hit wonder van jaren geleden. Hier is Human in the Good Afternoon Show.

Misschien wel een tipje voor zondag aanstaande. Hè? Moederdag, breakfast in bed. UB40 deed het samen met Chrissy Hynde hier bij Radio 80. Om bijna 17:15 in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag 5 mei, bevrijdingsdag. Nu met Baby Rexha en Faithless. Hier is The New Religion.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Strandpaviljoen De Zilvermeeuw staat stil bij een bijzonder moment. Wat in 1960 begon als een kleine campingwinkel, groeide 6 jaar later uit tot een vertrouwde paviljoen aan zee waar generaties samenkomen. Nu bestaat het paviljoen 60 jaar. Een bijzonder jubileum voor het familiebedrijf uit Egmond aan Zee.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. En bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
4: Zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
3: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
3: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
2: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

De Christians op Radio 80 in de wereld die verhulst heeft jouw dinsdagavond op deze bijzondere dinsdagavond. Want het is 5 mei en dat vieren we hier ook bij Radio 80 met alleen maar mooie plaatjes, ook in deze show. Door uiteraard de Ideal World. We gaan nu langs naar Bruno Mars. Dit is I Just Might. En laat je radio lekker aanstaan tot 10 uur vanavond. Want dit is de wereld die verhulst heet.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanuit Bisbergen, ondernemersvereniging, wordt al 2 jaar gewerkt aan een aantrekkelijk en sfeervol centrum voor bewoners en bezoekers. Zij zorgen voor onder andere de mooie sfeerverlichting in de winter, deelname aan lichtjesavond in de zomer en andere evenementen. Ook wordt dit jaar extra bloemen geplaatst om de mooie uitstraling van het centrum nog meer te versterken. Verder is gewerkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo voor Bergen. De eerste zichtbare uitingen daarvan zijn de nieuwe vlaggen, die inmiddels op de plein hangen. Het doel van de nieuwe huisstijl is Bergen op een mooie manier op de kaart zetten.

Jason Ross en The Butterfly in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. We gaan nu langs naar Little Kleine samen met Jade Lauren. Hier is Lies. Blijf lekker luisteren. We zijn tot 10 uur vanavond bij je.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radio...
0: Hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou...

waarbij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Uit de oude doos zullen we dan maar zeggen. Jaren 80, David Bowie en de China Girl hier in de wereld die voor ons steekt. Nu met Lorde, hier is Team. Wait till you're announced.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Carla Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
5: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
4: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

En Sign of the Times hier bij Radio 80. In deel 2 van De Wereld die Verhulst Heet op deze dinsdagavond 5 mei van het jaar 2026. Nog steeds een fijne bevrijdingsdag toegewenst.

Altijd het leuke van de Spice Girls is, als je hem draait deze plaat, dan ga je gelijk weer terug naar de jaren 90 gevoelsmatig. Jorde, Say You Be There, hier in de wereld die voor ons deed. Bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Nu met Maroon 5. Mag ook zeker niet in de show ontbreken op deze dinsdagavond. Dit is This Love.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Karla Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

U2 en The City of Blinding Lights hier bij Radio 80 in de wereld die voor ons deed. Op jouw dinsdagavond, 5 mei van het jaar 2026, bevrijdingsdag. En dat vieren we met mooie muziek, zoals deze van Disturbed, The Sound of Silence.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

De Swedish House Mafia, samen met The Weeknd. Ja, dat kan alleen maar een mooie plaat worden. En dat werd het ook. Moth to a Flame, hier bij Radio 80. En over mooie muziek gesproken. We dalen af naar de jaren 80. Hier is Frank Boeien en Koud in mijn hart.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

Robert van Hemert samen met Donnie en Moet Dat Nou. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Wereld die Verhulstheid, de editie van dinsdagavond, bevrijdingsdag 5 mei 2026. Maar zometeen slaap lekker en morgen gezond weer op. Maar nu luisteren naar OMC. Dit is How Bizarre.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. Drie besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda en de Munnik.
3: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Meneilo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Reuzenpanda-singel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. De grootschalige binnenstedelijke uitbreiding van Alkmaar met ongeveer 15.000 woningen, werkplekken en voorzieningen wordt een steeds complexer project. Dat komt door versnipperend grondeigendom, bedrijfsverplaatsingen en discussie over parkeren, mobiliteit en kosten. Vooral de beperkte elektriciteitscapaciteit bemoeilijkt de benodigde bedrijfsverplaatsingen. In totaal gaat het om een investering van naar schatting 4 tot 5 miljard euro. Het evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar komt 10.000 euro tekort voor de editie van 6 en 7 juni. Eerder was het gat nog 20.000 euro, maar de helft is inmiddels gedekt door een gulle sponsor. Door stijgende kosten voor onder meer veiligheid en opbouw is extra steun nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om bij te dragen. Het evenement gaat hoe dan ook door. Kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Vrilarski. Met bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezichtigen van 10:30 's morgens tot 5:00 's middags, behalve op maandag. Kijk voor meer informatie op info@kranenburg.nl.

0: een nieuw repertoire. Er komt ook een nieuwe plaat, de nieuwe single. Een nieuwe single heet Rare Dingen.
1: Rare Dingen.
0: En daar heb ik een clipje bij gemaakt. Die komt 10 april uit. En 8 en 9 april sta ik in Rotterdam en 10 april in Alkmaar. En daarna nog Paradiso, 013, nou al dat soort dingen, Door een Roosje. De grote popzalen doe ik aan Oosterpoort, Groningen. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ga met mijn band. Het is geen theater, het is de popzalen in weer eens.
1: Ja.
0: Ja, dus iedereen staat in de zaal.
1: Ja, heel ja, andere sfeer, maar ook leuk, denk ik.
0: Ja, daarom doe ik het. Ja.
1: Nou, volgens mij vind je het sowieso leuk om op het podium te staan. Het maakt jou niet uit of het theater of anders is, toch?
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar je past je show aan op waar je staat, natuurlijk. Dus in een popzaal heb je geen trekkerwanden, zoals dat heet. Kan je geen, kan je niet 20 keer van decor wisselen of zo. Het staat gewoon min of meer vast. Dus we gaan met visuals werken. Met projecties en zo.
1: Projectieschermen, ja.
0: Ja, nee, niet schermen, maar gewoon op de muren, weet ik zo. Ja. Ja.
1: Leuk. En je zei het net al natuurlijk, je nieuwe plaat, hè, volgende week 10 april.
0: Ja, nou niet het album, maar de single komt uit. Met een clipje en het heet Rare Dingen. Het gaat erover dat vrouwen met name rare dingen doen voor hun uiterlijk. En waarom, vraag ik mij dan af ook. Het kost veel geld, het kost veel tijd. En het doet nog steeds ook. Maar goed, daar gaat het liedje over.
1: Ja, echt wel een beetje een thema, hè? Ook in deze tijd.
0: Nogal, ja. Ja. Dat is nogal uiterlijk. Al die selfies en zo op Instagram. Ja, ik vind het allemaal veel te ver gaan. Dat het namelijk zo op uiterlijk ligt. En ik probeer het op een beetje grappige, humoristische wijze.
1: Luchtige manier te, de boodschap over te brengen.
0: Ja, dus ik steek vooral de draak met mezelf. Ja. Ja.
1: Nee. Hartstikke goed. En Alkmaar, hè, komt ook aan.
0: Ja, het podium heet Victory. Ik ken het eigenlijk helemaal niet zo goed, geloof ik. Ik kan me niet eens herinneren dat ik daar ooit geweest ben. Kan dat kloppen? Ik weet helemaal niet hoe oud het die zaal is. Maar...
1: Ja, volgens mij... Ja, meer richting, meestal ga je richting theater en dat soort dingen. Daar ben je natuurlijk wel geweest in Alkmaar, maar ja.
0: Nee, maar ik ben al heel oud. Ik trad vroeger nooit op in theaters. Dat doe ik ook pas de laatste 15 jaar of zo. Dus de 25 jaar hiervoor trad ik op in clubs en popzalen. Maar ik ben even vergeten hoe dat in Alkmaar heette allemaal. Welkom.
1: Wees welkom, dus als je dit hoort, ga lekker naar Ellen ten Damme toe en dan kun je even goed genieten, want het blijft genieten met jou.
0: Ja, never a dull moment. het is de plaat Medusa heten. Er komen oud-Griekse teksten in voor en die gaan we met z'n allen meezingen. Niemand weet hoe het klinkt eigenlijk, oud-Grieks, maar van 2000 jaar geleden, maar toch gaan we dat doen.
1: Ja, het zit vast gewoon...

0: kenbaar deuntje in.
1: Nou, ik ken geen één liedje uit het oude Griekenland, maar we gaan...
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Liedjes van mij, ja.
0: Het wordt vast een feestje, zoals het altijd met jou wordt.
1: Ja. Ja.
0: Dat is het voorjaar, maar een drukke zomer dus ook met optredens.
1: Ja, ik ga weer parade doen in Den Haag, Amsterdam en dat was het.
0: Nou, leuk.
1: Maar, en ik ga nog in Denemarken optreden.
0: Oh?
1: Andere band, Dutch Swing College Band, was ik ook mee in Japan in oktober. Daarmee ga ik altijd naar het buitenland. Maar de clubtour is gewoon mijn eigen band. Ja.
0: Genoeg gekke dingen op de planning in ieder geval.
1: Ja, ik probeer te doen wat mij leuk lijkt. Dat zit in het leven.
0: Ja, en wij als burgers mogen daar mee van genieten meestal. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, daar doe ik het voor. Ja.
0: Leuk. Dan wens ik jou heel veel plezier ook, Alkmaar.
1: Dankjewel, Lise. Ja.
0: En leuk je weer gesproken te hebben. Het is altijd fijn en een feestje om jou weer even te spreken, om weer bij te kletsen.
1: Ja, welkom 10 april. En als je niet 10 april in Alkmaar, dan kijk in de buurt. Groningen, Oosterpoort, weet ik veel. Wat is in de buurt? Ik weet niet, Amsterdam natuurlijk. 14 mei, Paradiso.
0: Kijk, ook een mooie plek.
1: Ja.
0: Ellen, dankjewel. En heel veel plezier en succes met alles, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Ja.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de 2e keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt.